Om en utredning når din tekst selv, en ek help ans vare denke, dat die vraag is nicht, of dat na mogelijkheid via dat jonge for 3 dagen, 3 nacht en die versien boek leven kan. Die vraag is leven, is dat werkelijk wat passiert? Is dat wat de tekst hier zegt? Wel wie dat vare betekent? Dat zegt in den eerste vers en dat tweede kapitel, dan bid jonge to dem Herr God uit dem versien boek. Zona de leven dat jona om leven bleef en dem versien boek, doona dan dat eerste woord en dem vars betone, dan. En eenje zei dan dat jona door bede deed, no dem dat hij door 3 dagen en 3 nacht weer en dem versien boek je was. Aber zoals Predje McGee zegt, dat is niet wat dat meent. Nou jo, wat meent dat dan? Wanneer een mens en de tijd wat beschreven deed, dan wordt de ganze zaak in karte beschreven, en dan gingen ze trekken die de gewisset betonen, en de geschicht zijn dat wichtig weer. Wie had dat namelijk uiteindelijk in dat eerste Moseboek, waar de erschaffing beschreven is, hij heeft in karte de zaas door van de erschaffing, en dan kwam de trekken heeft een geneve bericht van hoe de mens erschaffen wordt, en dat geeft einem je dan veel meer wissenschaft. Dat is wat hier in Jona ook gedaan is. Proben de waarheid op te boeren op een kleinet woord dan is gevaarlijk. Zo is dat even ook met anderen in dit Jona boek. Dat is even ziemlich klaar wanneer een aan menschen natuur denkt dat Jona niet wordt geloerd haar om in den versien boek te beden. Hij wordt dat voorts gedaan haar als mij weent zo. Mir is ook zo, hij wat zeer gezegd hebben, en zichzelf, en ook anders, hoe hij uit dem versien boek kunnen uitkomen. Aber dat wat am ook zo zijn was, dat het ziemlich onmogelijk weer, boete van de Heer daarmee arbeiden wordt. Zien je bed wat zeer eerlijk zijn was. Hör ich nou aan, 2e en 3e vers, in dat 2e kapitel. En zeed, en mijn elend schreeg ik tot dem Heer God, en hij deed mij antwoorden. Uit dat graf zijn boek schreeg ik voor help. Du deedst mijn stem heren. Dan du deedst mij en dat depet en nenschmieten en dat hort van den zee en dat water deed mij omringen. Al dine walen wasche even mij. Dat zijn interessante woorden. En eene zal die niet leicht achten. Oh nee. Wie moeten dat aannemen dat des man nicht bloß in een vers leeft, aber leeft in einem Sinn so aus een vers, wils dat water käme even aan en weer so aus een even schwamming. Jona schlimm, dat hij ganz nacht weer geworden. Onze menschen natuur zegt ons dat hij daar nicht had kunt leven, blijven in dem vers. En waarde daar zijn enige die zei dat hij daar starf en dat de Heer hem terugbracht van dood. En dat kun je dan ook zeggen. Andere zeiden dat God hield aan door om leven, zodat Jona een goede lektion leren wordt. En we worden met de luren je neef uit te vingen, wanneer we bij de hemel komen. Nu de 4e vers. Dan zeed ik, ik zie van dien door zijn weggesmeten, en dag waar ik wadde naar dien heilige tempel kijken. Door zijn zonen die dit dan uitleiden dat Jona hier zeed, dat de Heer wordt aan van den dood terugbrengen. Ik leef door eens nog een mening te dit. Eerstens, mij is zo dat wils Jona door hem nu de opgebracht weer, dat Jona een van die weer de true weer, en gingen naar Jeruzalem door hem tempel aan te beden. Wils ze wisten dat dat de stad weer, waar de ware God zal aangebed worden. Hij had dat toevertrouwen door hem vers zijn boek, dat hij waarder wordt dem tempel zijn. Een don't woe de Heer dat doen wordt. En nu de 5e vers. En woe heet zich die dit, wanneer du dit lezen of heren deest? Wie hij leven niet, of de schrift hij dit, no dem dat hij door binnen je sterven weer, en de Heer hem terugbracht van dood. Nu de 5e vers. De woters deden mij omringen, zo goor bet mijn zeil, dat deipet weer rond aan mij, dat zeekruid moog zich vast to mijn kap. Hij zegt dat hij gans en koor naad weer, en de vers had geen zeekruid geëten.
Wenn du irgend Wort von Seekrut weißt, dann weißt du, dass dort kann bei 25 Show lang sein. Und das große Seetier, sein Bock wir voll von dort Krut. Jona sagt, dass er da ein Bock wir und dort Seekrut hat sich an sein Kap gewickelt. Ein don't wo wenig oder wo viel einer von so und weit. So als er das beschrieben hat, wo dort nicht sein, eine sehr makelige Tietje warst. Dort können sein, dort he sei er wel, dort he da wir und da bin er starf, ich weet ja nicht. Aber dort können sein, nur das erste Farsch. Ich fuhr rauf bei den Badem von de Boy, die ihr mit ihrer Stange wieder rammi für Emma. Aber du brachst mein Leben anab von de Kühl, o Herr Gott, mein Gott. In je Eversatungen doen het dit laatste poort van des vars zo Eversaten als dat Jona zegt dat de Heer God zijn leven van de verwezing naar hecht gebracht heeft. Dat wordt zich dan zo heren als van Jona gestorven weer en dat zijn kerpe al had aanvangt te verwezen. Een andere Eversating zegt dat zo als ik dat hier Eversat ha en dat is zien zo als dat in de Hebreeuwse spraak geschreven is. Van de kuhl. De stangen die in des vars erwähnt sind, wordt angenomen als dode stangen en waarder, dat kun wel ik zijn. Wann de Eversatung angenomen wordt dat zijn scharpe verwezing zag, dan wou je dat sicherlich meinen dat hij daar in dem verschen boek gestorven weer. Dan wordt dem Jona zijn geschicht ook een zeer goed bispel oder leer zijn van dem Herr Jesus zijn abstonen. De Unterschied wird dann sein, dass, so als Peter sagt in Apostelgeschichte, dass Jesus sein Körper nicht Verwesung erfordert, dass er 3 Tage und 3 Nacht im Grab wird. Ich will hier ein klein bisschen Zeit nehmen, weiter zu reden, von Christentum und dort ans Glauben auf 2 besondere Stände gebaut ist. Erstens, Jesus sein Tod auf dem Kreuz für Menschen ihre Sünde, die zu betonen mit seinem Blut. Und die 2. Stände ist dann Jesus in Abstunde vom Tod. Wann diese nicht angenommen wurde, eine oder beide, dann ist dort keine Worte Radung, die Mathe beide angenommen wurde. Aber die Wahrheit steht, Jesus starf nur die Schrift noch, und am Wort begruft, und er stund ab vom Tod, und leid sich von vielen Menschen seine. Meine Freund, wie ha, eine vollständige Radung, Gottes Segen, meine Freunde.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondacht redt Donald Niefeld.

0: Welcome to our program, Tis Am Hem. This is the Bray Radio Saiha Pai Day of 105.9 FM.
1: Ons stel is dat niet alle val, maar ik versproek dat jaren treemel wordt. Is ik te twee mensen reden deed, er een to duizend, er een acht maja, ik wil het mijn rein gans baasje over het houden. En ek wil prøve so dicht aan God sien woord te wandere se kon. En dat ek wil dat ewe jou Allah Jezus ewe jewe. Wie veld om a bief in dis prejau. Jare tre en mine papa die hadde geschicht. En die ene zondag weer sien een opkoof te preje. En dat meen dat hij moest 5 stund te tjork wanken. Bara Badovia. Hij woonde met wiet af. En dis om zondag dan weer het met steamsch. En dan leidde nog een beetje tijdje lozen. Hij moest dan met verre titels zijn, dat hij kon de tjortje over met halt naar doen, en dat met onhatten, dat alle met wommen weer van die mensen is komen. En hij loert bij de titels te ontvangen, en er is nog geen andere door. En dat buiten door steemt het. Wel, hij had hem pulpit stonen, en dan zegt hij, God, du hast mij gevraagd om hier vandaag predje. En ik word hier vandaag predigen. En dan maakt hij in de Bijbel op en de noten even deel. En dan heeft hij door de volle boodschap gebracht. Zo goed als hij wist. En had er nog een slusje bij. En hij deed een beetje langer predigen, je weinig, want er wil geen ten ver zijn. Dacht hij, wil ik die ook opnemen. En dan schetste hij hem over touw en gaat naar huis. Hij zei, bij onkast hem thuis. En dan jaren later, dan gaat hij door in de stad even een breed. En dan komt er een jongere man aan hier rondgerand en vraagt hij aan, best u de Jansja, wat hem al in steem, ten de laatste tjork predje deed. Maar jo, dat weer ik krijgt. En hij had even met hem zeer weinig mensen gezegd, because hij wist niet dat moest verspreid worden. Wel, zegt die man, ik wie in Zupert, ik wie om de engste rand en ik wil me really het leven nemen. En nu zat ik daar aan de schuling ziet van de tjort. Kraakt aan je venster. En wie als de wijn niet zeer dicht werden. Nu hier ik ieder woord wat du zegt. En die de predig. En dan denk ik me kraakt door aan je venster. Me betieren. En dis man is Charles Spurgeon. De fact niet je aardig behouden ha. We hebben haar een predje wat dat duizenden en duizenden je predigt haf. Zo wat brukt het om God zien over te doen. See, God is the answer what the puzzle beater took that, and we sent the puzzle beater. And I'm here, we cracked the dot down what uns befohlen is, and we dare we go do it. Have we here nur Menschen, da have we here too wenig. Dot's go unser Sach. We don't den anloaden. We sent right in dem what verbringen. And even the andere that's all our guts in the Sach. And so actually here from now over, sei ja Frau, and sei ja mutig, because I weet that God wel ware an to uns reden. En ik speel me gewoon maar 14 knaag te zijn in deze ganze zaag. En zo, dit nu dat laatste ding wat ik de laatste nacht met op een beeld wiezen deed. En de vraag is dit. Moet in iedereen in de familie kracht even rein behandeld worden? Moeten we alles iedere dag even rein dingen doen? Ik wil best nog een paar dingen gelijk te zeggen wat me hier nog met bijval. Eind is dit. Dat ik geloof... Dat het geen maar niet alle waarin behandeld. Eén kind gelijk beter de tijdig smorgens op te stonen. Het nächste kind gelijk beter met Lothar. En zoals ik gisteren al zei. En één kind is alles het nächste kind. En dat kind zal andere opgeven haast. Dat jongere kind. Dat is alle schoft alle met de staat. En ik deed het laatste werk dat ik met zei. Dat onze tweede, onze Linnell is about een 3,5 jaar jonger als Elroy de Elster. En als zij zo bij 13, 14 weer, dan is men met mij beschuldigd. En ik noem het ook wel. En zij zei te mij dat, is Elroy weer was, dan had ik ook allemaal bij klok 10 rum of 10:30 gezegd, dat je tijd op zoek begonnen. Waar ben ik Arne Hammer, die handje helpen, deed. Wel, zei ik, de regel en dan zus is, wat voor klokken je tijd bij de eerste der bijna zijn. En dan noem dat is het een beetje lozer aangesteld. En zo even zie ik de laatste wat te baad jet hier. Zo dat wel wat me behouden. En dan vroeg ik haar, zij wil middernacht te baad gaan. Ja, zei ze, dat was ze groot. Wel zeg ik te haar, dat wil ik haar dan het loten duinen. Zij zal bloos behouden dat ik voor de loten te baar gaan zijn deed. En dat andere denk je dit, want de nächste smoring staan, de boer uit de hakruid leidt, dat wil niet schaffen. Dan wil haar gewoon maar bejammeren. Dan wil bloos met stieven voor met haar. Dan had jeder een, dan had de vrije dan te haar een beetje denken helpen. Op het zolang ze de boer hem hak hield, dan kunnen ze dan schroepen gaan van haar dat de tals te passen deed. En zo even wist ik, en mijn vrouw zei ik ook, dat deze dag kon niet ohne een volle nacht je scheid opereren. Zo, de nächste smorings, dan heeft ze daar bij de voet een beetje toopt. De boer wil daar uit. Opa, ze weer gelijk op de show. En de tweede smorings, nou dat, dan weer het nacht een beetje zwaarder. En de derde morgen, dan weer het meest aanmelig dat alle toop te holen. Opa, nog waar, je lapt ze op de show, zonder dat er veel wat passeren deed. En dan de oven, dan ben ik maar zo bij half negen. Er zo, dan moet ze rijden te bagen. Ik zei, nou, wat schaft? Oh, ik zie mij, dat ik ga slopen. En ik zei tegen mezelf, dat is zoveel beter dat deze 14-jarige antwoord wat ze vandaag te brengen heeft. En dat ze het niet meer luren heeft, wat ze bevriend zijn tegen een zoveel staat. En die man nog kans verdrietig wordt met haar, wie ze dat uitvinden heeft. En zo, wie willen haar ze tegen zelf weten, krijgt wat eind voor het jaar van verderheid. En dat wist ze goed, dat Elrede kon een ganz korte nacht hebben, en die werden een ganz schaafde connection dag, dat wie hem goetje in de Tawara. Zo wie moeten, wie willen, de kenja aan een waag, je waar een traatje, en het nächste waag, wel we over nacht zeer veel verschiedenheden door betrachten. Wel we moeten de reden van de kenja aannemen, dus de zend. Zo voorken wel we de kenja aannemen, dus wie gelijven die zullen zijn. En dat is over niet God zijn plan. God zijn plan is om de kinderen aannemen zoals ze zijn. Dus hij heeft gemerkt. Dat is zijn plan. En dat is manchmal veel schwander je donen is gezegd. En zo voorken, dat we weer terugstellen. En die zullen over allemaal behouden. Dat kind, die teenager, die donen dingen zaaien en donen. Wat er je buurt zet op wat zij sperren donen innerlijk. Niet wat ik geloof dat zij sperren zullen. En wanneer ik dat kan een beetje kloren ha, dan wil ik een veel meer mijn oomstrammen aan het haar en een beetje opbouwen, steeds een dol kunje. En ik leef zo voorken, wel weer een beetje uitschellen, want wie eindelijk nog God zo raar schuldig ha, dan je derde dag. Mij valt een beetje bij van, dat is een gretien mejaal, wat er eens die kind wie in de familie. Ze vangt aan de show te gaan en hij voordat hij een beetje zo stief en dat wie ook eruit. Dat is eigenlijk met stief zijn, hè. Zolang het in een stief is, en leeftolig, en vriendelijk, en fair, en al zo'n ding, dan maak je vlag te haaf. En ik leef ik tegen de leraars laatste werk, en ik aan vrijdag. En zo, hij zei te haar, ik wil haar dus als nuschnig en je 75% haar op die reportcards. En dan is het eerste reportcard naar huis brengt, dan is door een van haar subjects, dan haaft ze dan niet gans 75%. Nu wie ze zeer bezorgd in deze zaak. So wat deed een 15, 16 jaarse wat ze zeer bezorgd is over zijn staat? Wel, de jet naar haar mam. En dat ze de goede steed om gaan. De mam is te weten in deel mij als wie mij moet blijven dat ze doen. Because they have alles beobacht. They can in je kleine keer de goed behouden. En zo weer. Want mijn vrouw mijn omstuurzak voor 3 dingen, dan maak ik die afschrijven als 4 dingen. Een dag zei ik, wil nou, ik durf die afschrijven als die bus 1 minuut op mijn stuur had. En dan had ik 2 dingen in korfbanen en ik kon me bloos niet bezijnen wat het derde ding via. Moest ik nog een 24 cent brug ik aan mijn huis vallen om te vragen. Dat schaam je even een beetje. Maar dat kon ik bloos niet helpen, manchmal niet. Maar zo is dat. Maar niet met vrouw is, dat je weinig de hele jaar aan de behouden. Zo zag de mama toen ze dacht dat ze niet te bezorgd aan. Want die papiers heeft het gescheid. Zat je eten op onkast en heeft dat zijn 2e tas koffie, dan wordt hij al dingen veel beter verstandig aan. En dat is ook zo. Wie man dat naar schaffen met de staat? En dan kwam het bij dat 2e tas koffie en dan wist de mama, er dacht er een reportcard te voeren. En die kijkt er bloos eenmaal aan en dan is er al een grote wolk rammen zijn kap en die dacht dat die is al een beetje stieper van wat er nu wordt in zijn moeder komen. Groot verder dat eruit kwam, dat de mama nog schwin er de hand waren op zijn schulden op en zei, sweetheart, dat weer die grade 10 reportcard. Hier is die dochter uit. Zie, hij had 5 subjects onder de 75 punt. En zij had bloos 1. Zo nu had de mama de foto zijn furniture en kap met traag draaien. En als er een meiblijst met apparaten steeds stonden had, dan kan hij nu gelijk denken. Nu had hij haar voet met je lijnen te en de dachten er een show met rambanken. Zo volken wel wie dat niet doen, ver wie wat zeiden, en really God vraagt ons te met hem doen. En dan zegt hij bloos te de dachten, mijn zet, du hast niet een slechte reportkaart. Dat zit met hem niet goed. En dan voelen ze nog een beetje soft ice cream cake, bloos te celebrate dat hij ze goed doen had. En dan zegt hij dacht dat hij er een mama is, de ice cream lekker doen. Man, die zijn toch wat klug. Dan sagt die vor, na jo, wir gerne ihr Fried haben, also nicht wir. Wie sieht, wie man hat so ein, wie hat so ein Funded an us. Wie gleich, wie man da für alles Kredit nehmen. Man really, dat as Gott sein Kredit. Und wie dort mal ein Bett für jeder. In jeder Mensch, den fehlt manchmal ein Bett ein Klapper ab der Regen. Bloß, dass sie weiter, dat wie, als ihr fällt hat, was ihr Donner ha, wie gleich, dat so so, dat ihr Donner ha, und so wieder. Und dat hat nicht so viel mehr zu Donner, met is de karakterrechte ding je donen ha, als dat hij dat er hoort op een rechte steed horen. En zij willen dat rechte ding donen. Volken en dobi als het tien jaar, want ze niet perfect zijn gewaast, niet volkomen zijn gewaast, dan zijn we al zeer schuldig. Dan wel weer een beschuldigen, schuld geven. En ik geloof dat schaaf niet zeer goed. Wat we allemaal zullen doen is lang genoeg stijl houden, dat we kunnen zijn wat als dat hoort. Es dort reicht eingestellt. Und wenn es dort reicht eingestellt ist, dann können die Kinder alle Sorte Fehler machen. Und das soll ein Down sein. So, wir haben auch vorhin in unserer Familie, dass Kinder sich einander beklagen können. Wofür können wir ältere Kinder Leute beklagen? Gleich wie dort, wenn ein Kind sagt, was ein anderer erreicht hat? Weil manchmal ist es ganz fein. Oder manchmal ist es bloß für ein Zweig. Dat een kind dat nächste kind wel in trouble brengen. En wie als elders zullen simmelig snijden aan een hoortje. En niet voort springen, want wie geloven dat dat is de zaak. En dat je al maakt bloos bij Kenya een klein beetje mag denken. En een goede waag te donen is, want het kan je niet gesteld te lijn komen. Ik had dus een mutter die van me mogen. Ze zei, wie had zo'n 5 jaar het meisje en zo'n 8 jaar zo'n jong. En dan had het meisje met een jong nerkje. En dat de jong veel dollar dat meisje wij is het niet is. En dan beklokt dat meisje de jong. En dan moet wie de jong nog mogen gesteld zo op hem omvoeten. En dan zei ze, wie wonder maakt me dat eruit is. Ik zei, nee, niet gans. Wat je zullen doen wat dat passeren dat is, dus een kleine vloerdijk. Op een vloer, vielleicht zo'n 3 zo breed en 2 zo breed en 3 zo lang, of 5 zo lang. En dan kunnen die 2 dan door zich aanchecken, zie je niet zet op de vloerdijk. Wat ze zich is bij haar vrijheid gegeven, de vloerdijk te verloten. Zo, dan deden ze dat. En de jong dat weer zo'n biswarm, die moest allemaal ramdraaien. En nu moest hij dat stel zetten dat weer met schwoor voorzien naartoe had. Zo, bijna een paar minuten geef je dat merkt je vrijheid, nu kunnen ze gaan. Aber sie können beide nicht gehen, aber sie sich beide hat erfriert gegeben. Da hat mir ganz klar gesagt. Und das merkst du, wird mal einmal an, nun kann ich hier diese Sachen mit Kontrolle. Und dann setzt du mit der Kern in der Hänge für 2,5 Stunden. Und checkt dem Jungen bloß so an. Und dann gibt's am Friert. Und dann kommt die Mama Hand mit, wenn ihr wusstet, bei dem Punkt wieder gekommen mit alles. Und dann fangen sie mir mehrmals das Lotto ab und sehen, dass das bloß sehr viel Stellen in das Haus. Dat je priet er ziemlich krijgt voor de hier. Because de jong die speelt zich kort nog waar er 2,5 stunden voor zetten. Dat we hem veel te lang. Wel van ons nog dat hoop neer te beden. Himmelse Vader, du weet zo krijgt wat ons veelt, wat onze Kenya veelt, wat onze Tjork veelt, wat onze Nobos veelt, onze Arbeidsstede. En ik bid. Dat du ons mocht wijsheid geven. Toen we ons kraak zo verhouden. Dat we kunnen verstaan. Wat een ander te ons reed. Wat ons ene kind te ons reed. Wat ons eigen partner te ons reed. Zodat we kunnen zo ver gaan van onze familie. Dat die worden leren horen. Nu een ander. Bloos wijnen ze mij zijn horen. Nu mijn eigen partner. Nu die God. En nu eind. Help ons met deze horen. Dat we worden zo goed worden. Dat die nomen der onze golf te horen wordt verhardigd worden. In Jezus' nomen, amen.

Med dankbarom horten begreis ik alle tauhira van deo. Heit junt van horten vare velkommen til dit program en vens ook dat de haar ons van deo top zenien mocht. Dat wie an deze tijd de God ans jef doch genoeden haben mochten en alle schwierigkeiten die ons het leven brengen deed, vrouw ons een weg te goenen zo als am dat je veld en am ihr brengt. Zo mocht de haar ook tot de tauhieren van deo zenien geven.

0: The clock has point mat 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsrecht, een halve stund voor die en voor mij.

0: till ans program Tis am Hem. Det är Stebrej, Radio Saiha Paydei av 105.9 FM.
1: Ans ställe är inte alla fall, men jag försprök gott jorda trimovat. Is ek te twee mensen reden deed, er het to duzend, er nog maar ja. Ek wil het mijn rein gans baastie over het haal. En ek wil proeven ze dicht aan God zijn woord te wandelen ze kan. En dat ek wil het even je Allah Jezus even geven. We veld allemaal bief van dus prejaar, jaren twee, en mijn papa die hadden gezegd. En die ene zondag weer zijn opgehoofd te prejaar. En dat meen dat hij moest 5 stond to Chork Vanka, but a Badovia, he won't a bit beat off. And this is Zendach, then we're at mid steams. And then, light and often made your tea your louse, and he must have made fair titos and that he couldn't chork over mid halt then down and that mid on hatted or all a mid woman we have an adventurous coming. And they lured by the titus to onfang and was not chain on the door. And a bitter door steamed it. Well, he had him pulpit stone, and then sagte bus, God, du hast mir gefragt, mir von da predje, and ek war hier von da predje. And dann macht sie in der Bibel op, and they note evangel, and dann haft er da der volle Botschaft gebracht. So gut as he wist. I had noch ein Schlussgebet, and I didn't bet lange predje, just geweinlich, because da wird keiner zum Versenje, dachte, wo ich die Dutten abnehmen. En dan schetst er hem over touw en gaat naar huis. Als hij bij onkast er hem thuis. En dan jaren later, dan gaat hij door in de stad even een brug. En dan komt door een jongere man aan hij rondgerand en vraagt hij hem. Best du de Jansja, wat hem al in steam, ten de laadje tjork predje rijden. Maar jo, dat weer ik krijgt. En hij had het even met hem, zei er weinig mensen gezegd, because hij wist niet dat moest verspreid worden. Wel, zei ik de man, ik weer in Zupat, ik weer om de engste rand, en ik wil me really het leven nemen. En nu zat ik door aan de schuling ziet van de church, kraakt aan je venster, en wie als de weg niet zeer dicht weer, nu hier ik jeder woord wat du zegt, en die de predig. En dan denk ik, mij kraakt door aan je venster, mij bekeerde. And this man is Charles Spurgeon, if I can tell you about it. We have a prayer that has thousands and thousands of prayers. So what does it to God's name? See, God is the answer that the puzzle beater took that, and we are the puzzle beater. And then we have the dot down what has befallen us, and we dare go do it. Have we enough people, or have we too many? That's what we say. We don't have to unload it. We zijn bereid in dem wat verbrengen. En evens de andere dat alle God zien zag. En zo ik zie je vandaar over. Zij je vrouw. En zij je moedig. Because ik weet dat God er wel waren aan te reden. En ik speer me gewoon met 14 knaag te zijn in deze ganze zaag. En zo dit niet het laatste ding wat ik de laatste nacht met op een beeld wiezen deed. En de vraag is dit. Mat en jeder eine in de familie kraakt even rein behandeld worden. Mat wie alles jeder dag even rein den je doen. Ik wil best nog een paar dingen gelijk te zeggen op een hele nacht met bifal. Eind is dit. Dat ik geloof dat het geen maar niet alle even rein behandeld. Eind kent gelijk beter de tijdig smorgens op te stonen. Het nächste kent gelijk beter met Lothar. En zoals ik gisteren al zei. En eind kent is alles het nächste kent. En dat kind zal andere opgave haast, dat jongere kind. Dat is alle schaft, alle met de staat. En ik deed het laatste werk dat ik met zei, dat onze tweede, onze Linnell is about een 3,5 jaar jonger als Elroy de Elster. En als zij zo bij 13, 14 weer, dan deze man met mij beschuldigen. En ik noem het ook wel. En zij zei te mij dat, als Elroy Elster weer was, dan had ik ook allemaal bij klok 10 rum of 1,5 al gezegd, dat je tijd op zoek begonnen. Wil ik haar naar hem een handje helpen? Nee. Wel, zei ik, de regel en dan zus is, wat verklokken niet een tijdje bij de eerste die er bijna zijn. En dan noem dat is het een beetje lozer ingesteld. En zo even zie ik de laatste wat te baad jet hier, zodat wel wat me behouden. En dan vroeg ik haar, zij wil middernacht te baad gaan. Ja, zei ze, dat was ze groot. Wel, zei ik te haar, Daar wil ik haar dan lote duinen. Zij zal bloos behouden dat ik voor de lote te baar gaan zijn. En dat andere denk je dit. Want de nächste smoring staan. De boer uit de hakruid leidt. Dat wordt niet schaffen. Dan wordt haar gewoon maar bejammeren. Dan wordt bloos met stieven voor met haar. Dan hadden jeder een, dan had de vrije dan zijn arm beetje denken helpen. Op het zolang ze de boer hem hak hield, dan kunnen ze dan schoppen gaan van haar dat de tals te passen deed. En zo even wist ik, en mijn vrouw zei ik ook, dat deze die kon niet ohne de volle nacht je scheid opereren. Zo, de nächste smorings, dan heeft ze daar bij de voet een beetje toopt. De boer wil eruit. Opa, ze weer rechtig op de show. En de tweede smorings, nog dat, dan werd nacht een beetje zwander. En de derde morgen, dan werd meest amelig dat alle toop te holen. Opa, nog waar, je lapt ze op de show, ohne dat er veel wat passeren deed. En dan deen ovend, dan ben ik maar zo bij half negen, oder zo. Dan moet ze reed hem te bagen. Ik zei, nou, wat schaft? Oh, ik zie mij dat ik ga shoppen. En ik zei het mezelf, dat is zoveel beter dat deze 14-jarige antwoord, wat ze vannacht te brengen deed. En dat ze niet meer luren deed, wat ze bevriend zijn, dat eens over de staat. En dan maandag gans verdrietig wordt met haar, wie ze dat uitvinden deed. En zo, wie willen haar ze tegen zullen weten, krijgt wat eind voor elk jaar van verder deed. En dat wist hij goed, dat elderly kunnen gans korte nacht hebben, en die willen een gans schaftige nächste dag, dat wie hem gootje in de tovara. Zo, wie moeten, wie willen, de kenja aan een waag, je waar een traatje, en het nächste waag, wel we over nacht zeer veel verschiedenheden door betrachten. Wel we moeten reden van de kenja aannemen, dus de zend. Zo voorken wel we de kenja aannemen, dus wie gelijven die zullen zijn. En dat is over niet God zijn plan. God zijn plan is om de kenja aannemen, dus de zend. Dus hij heeft gemocht. Dat is zijn plan. En dat is manchmal veel schwander je donen is gezegd. En zo voorken, dat we weer terugstalen, en die zullen over allemaal behouden, dat kind, de teenager, die donen dingen, zaaien en donen, wat er je buurt zet op wat zij sperren donen innerlijk. Niet wat ik geloof dat zij sperren zullen. En wanneer ik dat kan een beetje kloren ha, dan wil ik een veel meer mijn oomstrammen aan het haar en een beetje opbouwen, steeds een dol klunje. En ik leef zo voorken, wel we het met uitschellen, want we eindelijk nog God zo raar schuldig ha, dan je derde dag. Mij valt een beetje bij van deze ene Gretien Mijal, wat er Einstig kind wie in de familie. Ze fangt aan de show te gaan en hij vordert hij even met zo'n stief. En dat wie ook eruit. Het is nog aardig met stief zijn. Zolang als in een stief is. En leeftolig en vriendelijk. En fair en al zo'n ding. Dat maakt je vlag te haaf. En ik leef ik zeer te de leraars laatste werk. En ik aan vrijdag. En zo, hij zei te haar, ik wil haar dus als nusnig en je 75% ha op die reportcards. En dan is het eerste reportcard naar huis brengt, dan is door een van ihre subjects, daar heeft ze dan niet ganz 75. Nu wie ze zeer bezorgd in deze zaak, so wat deed een 15, 16 jaar, wat ze zeer bezorgd is over zijn staat? Wel, die jet naar haar mam. En dat ze een goede steed om gaan. De mam is die weten in deel mij, als wie mij moet blijven dat ze doen, because they have alles beobacht, die kennen, je kleine keer de goed behouden, en zo weer. Want mijn vrouw mij om stuur zegt, voor drie dingen, dan mag ik die afschrijven, als vier ik deed. Een dag zei ik, wil nou, ik durf die afschrijven, als die bus een minuut op mijn stuur had. En dan had ik twee dingen in korfbanen, en ik kon me bloos niet bezennen, wat het derde ding via. Moest ik nog een 24 cent project aan mijn huis vallen, om vragen. Dat schaam je even een beetje. Maar dat kon ik bus niet helpen, manchmal niet. Maar zo is dat. Maar niet met vrouw is, dat je weinig de het jaar aan de alle behouden. Zo zegt de mama tussen de dag dat ze niet te bezorgd aan, want die papiers heeft het gescheid. Zat je eten op onkast, en heeft dat die tweede tas koffie, dan wordt hij al dingen veel beter verstandig aan. En dat is ook zo. Wie mannen zijn schaffen met de staat. En dan komt het met dat tweede tas koffie, en dan wist de mama, er dachte er reportcard te voeren. En die kijkt er bloos eenmaal aan. En dan is er al een grote wolk Ramazin kap. En die dacht dat hij, dat is al een beetje stieper van wat er nu wordt het in moeder komen. Groot verder te rutjam. Dat de mama nog schwin er de hand waar op ze de schullen op en zei, sweetheart, dat je dien grade 10 reportcard. Hier is die dacht er. Zie, hij had vijf subjects onder de 75 punt. En zij had bloos eind. Zo nu had de mama de foto zijn furniture en kap met traag draaien. En als er een meibel eerst met apparaat steeds stonen had, dan kan hij nu gelijk denken. Nu had hij al voet met geleend en hij dacht er een show met rambanken. Zo volken wel wie dat niet doen, ver wie wat zaaien, en really gaat hij vraagt ons te met hem doen. En dan zegt hij bloos tot de dag naar mij en zegt, du hast niet een slechte reportcard, dat zit met hem niet goed. En dan voelen ze nog een beetje soft ice cream cake, bloos te celebreren, dat is een goedje doen halen. En dan zegt hij dacht dat hij er een mama is, door ice cream lekker doen. Man, die zijn toch wat klug. Dan zegt hij voor, na joh, we gaan je vriend hebben, ze zeggen, ja. We zien, wie mannen hebben, wie hebben een funger in ons. We geloven, we moeten voor alles krediet nemen. Want really, dat is God's credit. En wie er maar een beetje vergeten. En jeder mens, die veelt mij gewoon een beetje een klapper op een regen. Plus dat zij weten dat wie, als je veld hebt, wat ze je donen hebben, wie gelijk je dat zo ze dat je donen hebben, en zo wieder. En dat heeft niet zoveel met te donen, met is de karakterrechte ding je donen haar, als dat hij dat er hoort op een rechte steed horen. En zij willen dat rechte ding donen. Volken en dat wie als het kenja, want ze niet perfect zijn gewaast, niet volkomen zijn gewaast, dan zijn we al zeer schuldig. Dan wel we aan het beschuldigen, schuld geven. En ik geloof dat schaft niks der goud. Wat we allemaal zullen doen is lang genoeg stijl houden, dat we kunnen zijn wat als dat hoort. Als dat recht ingesteld. En wanneer het hoort recht ingesteld is, dan kennen de kinderen alle soorten fehler maken. En dat zullen dan zijn. So, we hebben ook voorken in onze families dat kinderen zich aan een ander beklagen doen. Hoeveel keer wie elvere kinderen laten beklagen? Gelijk verdaad, van een kind zeidig, wat een andere aardig deed? Wel, manchmal is het ganz fijn. Of manchmal is het bloos voor één zwaag. Dat een kind dat nächste kind wel in trouble brengen. En wie als elderen zullen simmelig snijden aan een hoortje. En niet voort springen, want wie geloven dat dat is de zaak. En dat je al manchmal bloos bij kind een klein beetje mag denken. En een goede waag te donen is, want het kind dat je zet de lijn komen. Ik had dus een mutter die van me mogen. Zei, wie has een vijf jaar het meisje en zijn acht jaar jong. En dan dat het meisje met dem jong nerkje. En dat de jong veel dollar dat meisje wij is het nedig has. En dan beklocht dat meisje dem jong. En dan maar wie dem jong nog mogen. Je zet schoop hem omvoten. En dan zei ze, wie wonderen mag dat dat recht is. Ik zei, nee, niet ganz. Wat je zullen doen, wat dat passiert het, is, dus een kleine vloerdijk. Op een vloer. Vielleicht zo'n drie zo breit en drie zo lang, of vijf zo lang. En dan kennen die twee dan door zich aanchecken. Ziet ze niet zet op de vloerdijk. Wat ze zich is bij haar vrijheid gegeven, de vloerdijk te verloten. Zo, dan deden ze dat. En de jong dat weer zo'n biswarm, die moest allemaal ramdraaien. En nu moest hij daar stel zetten dat weer met schwoor voorzien in de tour. Zo, bijna een paar minuten geeft hij dat merkt ze vrijheid, nu kunnen ze gaan. Aber sie können beide nicht gehen, aber sie sich erst beide hat erfriert gegeben. Da hat mir ganz klar gesagt. Und das merkst du, wird mal einmal an, nun kann ich hier diese Sachen mit Kontrolle. Und dann setzt du mit der Kern in der Hänge für 2,5 Stunden. Und checkt den Jungen bloß so an. Und dann gibt es am Friert. Und dann kommt die Mama Hand mit, wenn ihr wisst, bei dem Punkt wieder gekommen mit alles. Und dann fangen sie mir mehrere Monate Lothar ab und sehen, dass das ist sehr viel Stellen in das Haus. Dat je priets er ziemlich krijgt voor de hier. Because de jong die speelt zich ooit nog waar er 2,5 stunden bezetten. Dat we hem veel te lang. Wel van ons nog dat hoop neer te beden. Himmelse Vader, du weet zo krijgt wat ons veelt, wat onze kinder veelt, wat onze kerk veelt, wat onze nobers veelt, onze arbeid steed. En ik bid. Dat du ons mocht wijsheid geven. Om ons kraak zo verhouden. Dat we kunnen verstaan. Wat een andere te ons reed. Wat ons eigen kind te ons reed. Wat ons eigen partner te ons reed. Zodat we kunnen zo ver gaan van onze familie. Dat die worden leren horen. Nu een ander. Bloos wijnen ze mij zijn horen. Nu mijn eigen partner. Nu die God. En nu eind. Help ons met deze horen. Dat we worden zo goed worden. Dat die nomen der onze golf te horen wordt verhardigd worden. In Jezus' naam, amen.

Yvian Moon. Yvian Moon, you burn and it's lean a dart. I was up and an under to lean a dart. But hey, dart is your old gear, shoved a yos and halt or better. Dan, for dre you are, we hain raisin preja. Hey, as Nemo's fill what beat us being 500 mil you coming from door who hey you burn dear, and door who a hand van can date, you can mess them at the foot. I have Ninish in Hewitt Om, and you know, man, man, a herrschaft, have nicht in Buick geschrieben, have sich nicht befreit, nicht viel Land and he's a top you coughed, as nicht in a Hue or shoulder as you going von Menschen, and have sich Ninish in a Hue or stage you merkt and a sehr grote Stolt, over here wie ein Mann. Here wie ein Mann, I had nur groß what you'd on sich selbst, and I had nur mit dieser Welt to down, bitter day Gottes Orbit, to what he geschickt wie. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan je een aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een had verlucht dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan ganz onschuldig werd hij verschleun en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een reimische triets aan je neelt. Tussen twee andere verbreter. Zo goa wil ze dan nog hank, tom storven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf tom je wenst, van zijn haben goed en delen, dat eens je wat hij houdt in deze welt, zijn eva rock, zijn blijf rode rock. Als hij is gestorven weer, nomen ze hem rook van schriets, en leden arm en een grof, je liet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd. En vandaar is hij de ganse verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie het kennen dat gewoon eens je scheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat je alle tijd. All die soldaten wat aan macht je uift op een land en de krieg is scheef wat zendt je voren op een water. En al die Chinese wat jemals je regeert aan die alle taup, han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd, als dit ene leven, hier wie een man. Jezus chaim no eerden, wat je boeren als een baby, zoals wie alle zendt. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan jink hij ons een stich voorop, wat wie chanen hier aan gaan. Dan gof hij zijn leven en zijn bloed, op een kriets voor onze zenden wil dat kovie niet betonen. Dan starf hij en stond waar hij op en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven, dan tja wie dat ook doen. Hier wie een man.

0: The clock is zas mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Vi gemendes dan vera Emma en de ganze tid en Eva vera de bedraut. Einmal vera dat verschiedene erleras, die de gleivje mensche die sin onderbrengje wolle, en die leerde dan dat jüdische jesatz dat man dat nog houlen moest, oder ook de griechische en weitnich wort van de verschiedene weitenschafte. En ze versachte dat woord van Jesus Christus en van zinem erleusingswoord des in ander te brengen. En dan gaf dat aber ook nog moralische problemen en zin in de gemeendes. De meeste christen van de danje tijd komen direct uit het heidentum en hadden zeer een aanmoraal en godsendienst geleefd. Manche konden de oude gewaanheden en dat wat zij van klein op geleerd hadden niet einfach tachloten, en ze vallen ze terug in dat wat ze vroeger al immer gedaan hadden. En dat is met het christentum einfach niet overeen te komen met deze falsche leer. Dat schlechte Beispiel van manche gottlose mensen verzeet ook den Christ immer weiter terug naar de wereld te tragen. En zo kwam dat ook ver dat manche vom Glauben afkomen oder einfach zich niet meer naar de Gemeinde houden deiden. En daartoe komen dan ook nog striderie in verschiedene meningen en aneinigheid in de gemeendes. Bed van dag nog als de goede gemeenschap en dat goed metenander uitkomen, wanneer de Christen wat alle verzetje willen te erreichen. En dat is ook woofer een gemeenschap verzol. Een widere gevoel voor het Christentum weer dat vervalje van de metburgers, oder ook van die wat niet gläubig wäre in dem land leven deiden en die wat jens Christen hadden. Jens dem eind van Nieuwe Testament kwam dat sogar zo weit, dat dat Christenverfalljungen gaf en die worden durch im römischen Caesar sogar noch gefördert. Ze gaf dat an ja de gläubige Menschen sehr viel Druck en ze wisten vorken nicht, wohan met ihre Probleme. En dat we nu is maar kreit eine Generation vergonnen, dat de Christenheit überhaupt existieren deed, dat Jesus gestorven weer en dat de Apostel nu versachte, Gemeindes abzubauen. Petrus wist om deze Schwierigkeiten, om deze Not van de Gemeindes. Hij wist dat zij vervalscht worden. Hij wist dat de Gemeindes lieden deiden. En hij wilde gleibje dan ermutigen, en daar wijn schrift hij deze brief. Wel we mol verzetje, ans in de loog van de eerste christenen te zaten. Am eeren geloven aan Jezus Christus worden zij voorken van ere woningen getraand en wordt alles waargenomen. Vele van onze geschwister en eldere mensen die nog in Rusland geleefd hebben, die weten van dit nog en dat gaf dat is nog goed zo lang hier. Dan wordt er alles waargenomen en zij moesten van verre aanvangen met nust. Zij worden falsch, worden zij beschuldigd, zij worden im Gefängnis geschmeten en zo wieder. Man deed er bedrouwen, man deed er verachten, man deed er quälen en zum Teil sogar doodschlonen. Ohne dat zij irgendwie vom Staat geschützt worden. En nu mochten we einfach doch mal van die Weite leiwahira. Wat du doen wirst, wenn du in so eine Jägend leben wirst, en dat vielleicht bejünd ook so sein wird. Wahrscheinlich heeft dat mehrere Möglichkeiten, wo man in so eine schwere Zeit wird reagieren. Sicher, wat dat zu manch einen Christen gejeft habe, die durch diese ganze Schwierigkeiten seinen Glauben aufleihen deid. Zij worden zich gezegd hebben, woordtouw zal ik mij dit alles gevallen laten. Ik blijf halt in mijn hart aan Jezus, red over te chijnen daarvan, en laat chijnen weten dat ik een Christ zie. Zeker zijn vele Christen besonders, die wat niet ganz vast zijn, en wat leicht wakelen doen, doordat ik teruggegaan naar heidnische geloven en hebben Christus afgelegd. Andere hebben vielleicht versucht, durch Weichterane, durch Flucht, sich te raden, sich in eine andere Jähend oder in ein Land nennt te zaten, wo dat nicht verboden is, van Jesus te reden.

Med dankbarom horten begreis ik alle tauhira van deo. Heit junt van horten vara velkommen til dit program en vens ook dat de har ons van deo top zenien mocht. Dat vi an deze tid de Gott ans jef doch genoeden haben mochten en alle schwierigkeiten de ans het leven brengen dat vrouw ans een weich te goenen zo als am dat gefällt en am ihr brengt. So mocht de har ook to de tauhiren van deo zenien zenien geven.